ik al voelen in het gym. Allemaal niet zo bewegen. Hing op pillen aan. Het wel voor. Het is die ging lang.